0: Oui.
1: En dat zijn we pas die nu gaat video.
0: En dat is toch. Het is super, het is een tijd. Daar is een tijd. Oh, de
2: 91.1 FM.
0: Oui.
3: Chief Fruitless Hedges.

0: hulle uit. Ons kon net een beetje vechten. En ons kon net hulle in. Hulle soosin. Die Nicola as ze zo voor haar goed zo niet, maar daar is een taal en kon het te kijk die ze zo soms kutut of ijs kutut kon het ook is maar wat is een iets te stand zullen stand en stand. Ik nog 18, wat ik zeg laatst, zo goed ik ze staan zal. Zoals ik het maal zeg, zo'n naal is gisteren naal, wat ik zeg echt die. Mijn met recht, ik is niet gelast, zo goed ik ze staan zal. Ik zeg het zeg echt die, ik kon het. Ik kon het, ik zeg het niet meer wees goed. Ook niet eens goed ik die hoek echter. Kan ik zeggen, zeg eens niet eens, is knoma, als ik hier kieno, zeg ik zeg eens niet eens, als je iets niet eens kunt zeggen, hoe klaar is het zo? Ik kom ook goed te zien, ik zeg iets zien, ik hoor geen. Ik heb een klems op zoals ik ook op die schoenstuk, die emma doet, die zin is dat ik nu naar op zoals ik kon gaan naar die schoenstuk. Alles schoenst, die was prijs, dat ik deel. Ik hoop dat ik het dus niet zei, is het nog maar te kijken. Ik heb het te krijgen, zeg ik niet, dat is niet echt gezegd. Ik zie hem ons kap. En dan ben ik maar altijd slag. Dat ik goed gek is. En ons kagen, dat ik echt deel. Dat is niet echt, maar ik goed zei. Dat ik ook altijd staan. Ik kan het goed zeggen. Ik heb het niet echt zei. Ik heb ook het geleden van nou wat ons daar. Dus ik kan nou wat het geleden. Geld aangeeft tussen mij niet. Ach, gelukkig, ik pak niet, ik kost niet. Ik heb het tussen mij niet gekregen, langs het gezond. Alle armen zijn absurd. Ook die tabels, die armen zijn absurd. Ik pak ik mis, dat ik deel. Dat ik slaap. Om te schoen. Ik ja, het is een beetje klakijk deel, die assoet, die tabalst, die lakosmisch, die kukolki, de lakotlan lakot, om dies. Hij is goed, ik lus niet meer, het oor klakijk deel. Ik stoot ze naar mij, ik knie hier goed, het goed, ik oor het, alpstamino. Ik heb het gezegd dat ik een andere knie heen. Ik hoek geen goed, ik heb het gezegd. Ik hoor heel. Acht, wat is nu alle knie is zout. Zo goed, ik heb het gezegd. Ik dan staan ze doet, ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd, ik dan consulaat, zo goed, ik. Als ik alle knie is. Dat is gepoes, was ik hier pas al laatst zo zacht, dat is zo goed ik hier laat al verkeerd deel. Gemaar knieg ik was zijn knieg, het geëinde dag in, zo zie je zich goed zich die naast goed nee, goed is het die goed is goed lapsen, die gemaar zie je zijn knieg. Skel zoals die moet nu schieten kiemen, die dan klikt ze knikt ze altijd, zodat ik die voor de sangs, die dan als goed niet. Dat ik wil ze klaar deel, die moet kiemen, die moet ze lessen knik.
1: Thank you. All at home, we could hear you over here. Got real big gangsters.
2: Barely fitted in his earmuffs.